0: Krijgen blijven.
1: Tasje. Touwtje. Nikon, mijn vertrekkant. Tasje. Touwtje.